Mensen, wacht even. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is de dag Reverstaan! Komt ie dan, hè?